An dasca jo Duke Line agus the Bells of Tipperary in chin cur criach leis an na gheolcharim ag vele James Morrison mala idrgo an géadlag a vílónasa fiche e fiche cúig agus na gheolturi fada chúlasib in chin an jachtach lag pártach in chin dere a cur criach leis an gheolcharim. Well, bij mij is er eigenlijk te noemen morgen een geschacht dat klaar elke kolbien aan de banen, eet de show en de schoen. Wem je Nancy, slaan en gespannacht.

0: No gan eisiau sy'n o'r roi, ie. Ac ys fynd... Ni ar y... Ni mi'n i chi chifa yn mer cwl y ffordd yn cael dy sfer yn rhaid tŵr ac ys bylis dad y cwyg fed o'r dawn.
1: Hen y hoch gwydi siop y gros ein chance yn ysgrifennu hyn ni.
0: Yn cans yn bwyl tycia ac ys bwyl tycia ma.
1: Ia.
0: Ac ys cwyn i glesh gwyl cerig un o'r cwyg un eil ac o'r mwyca yn sy'n cyrna ddiolch rec ar ffadiad tycia da mewn i sgrir slanec. Ein y ffe. Lenoid ydy. Sriad bael y fi awn y gwn i, na gwm na meddwch, ysgym meddwch, ysgym meddwch, ond fernas yn ydy yn y ffwrna, ac ys lecharu, lec tri chwli yn diog atyr, sriad dod o'r lwnt yn sa, leis bocht, ac ys beidr mae'r derim, blin rôl o ddoedd, dacwyd i'n grod sa, eintrym ac ys hyn, er y gwr le ffein y dolcwn cyn, sio chwyn e, sian yn egerta, sian yn egerta, pas laif eich dacs o spas, a dish, tan spas ygys na tosa, ygys yn spas, o, lech o dolcwn cyn, wyl chi'ch mat o'ch, a, gawns yn bwlta, tag yn siar nash o'n gwyli, ac ys o'n welt a laf croc ddeg yn reit o'r big buntaj dawn.
1: Bwnt sy'n ystach sy'n?
0: Ia, ia, gref, gref, da hering dyn yn ystod cwle, chasna yr fan ein trwy'n ag ys i'r dolcon cyn, ag ys bwnt sy'n eisiau ffyrish gyrwyr yn eisiau roes i'n.
1: Y chat yn drgat i liam ty bel, clyffa siosr a chongroch a'n chaibnt, clyffa idrfanoch, harfa, ty ein teifoch, a dyn clyffa, can y sienter y fi, grwt. Tennis on his car, the last two motion of Horos and you.
0: Don't go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
1: Pell na Shosher a Tata Jacotic Intrum a Mons Idrvanach or Kumogi Idrvanach and Tata Cha. Lian Wah, Ignam Rao.
0: Lian Rao, Amy Nerisa, Tukrishtak, O Kuman Fodrik Sar Shale, Agus Darville Dobbin, a Tata Stak of Port Lagoon. Agus Inish and Council Lebulamaki, Cool Boy Elisha, Shinny Adi Ni Lauri on Gomrish. Makalar na Parke, Bert True Round, O Kunte Entrum, a Dulcian, a Sakulu, Pass Lisham Roy, Hagan and Baltas, and Anna Garden, Devlina, Howlands, and Shakwing, yeah, Kamata Roada, so I'm going to have a Kartigan Radio about this.
1: Liam, if I found him a notage, and it's a gate coin nomad, Gandarla, he had two scoring ground in Hulana, a Lida A, go, Rahuli, Dehocht, Ohin, which Bernard Trigan Omed, in Fatah Rahuli,
0: Schneider, Agus Kata,
1: Hen Hendrix scores against him,
0: Schneider, Schneider.
2: Replacement number 21, Sarah
0: Fenner. I have a winner, I have a winner, English, I guess with Sarah, Neil Laming, a tactic stack, or a common for Tisha. Well, still, I'm going to get a desk with the Kalini Sugar Mission on the road, Dimity, Smart and Croaking, and Loch Lake, and a Schneiden, Katie Nikhiv, a tactic board, I guess you're sticking a heart, that's Sarah Fleming. Als een kansenis met boeltjes dacht een droog cool dat ben me en sommige kunnen raas te volgen niet als je ben leesje, ze niet tapoelen dan maar weer ze kappen. Zo goed leesje en onzie, dan is dacht een kansen daar volle. Er heeft de kentoegje ook een kansen dat mag er heeft de loven. No, als je anders een trust dan, kappen zo gadje echt onweer cool. Grijp je me hem ook er heeft de loven.
1: Zijn kapper cool in, ik klote in je heen aan. Ik kon je zetten klote in de kartoortje.
0: Top. Ik heb een schokkwing in het Als je de takt is, takt is, takt. Thomas van Roosheen er is. Ard, Claire Vekker, ik ga Roosheen.
1: Oh,
0: Retor.
1: Dan is het van het rohekkend elle. Wie klaren het in je griffin is de. Dat is de dag, wie je tiffen stuk op de kostentorie af bij Pox Series, bij Score Elle, ik Roosheen. Zo heen de. Nou, heen heen ook. Kan mijn hekker er
0: Tas je frisch geloren zijn die wel last van de stoelbjag. Je kan niet naar hier naar lopen in deze in de rond te gaan eigen afvullen. Oh hier naar lopen in deze. Ik zei bolte ik roosheen. Ik zei
1: hier een handjagen is.
0: Kan een handje trust dan ik. Kwee kan een koolie diger vader. Hier een handjag. Als hier een fehdo. Een koolie diger le. A dog she. Dus de voor dus de dine ele er winnen. Chuckling in from past live at top of Irish. Arish on Retour Shade, Fekka Gutvishar, and so the Glaham of Akhtara, Gwilda, Retour Falanian, are passing the law of Yagadish.
1: Well, came to be a Bortlar again, a Cliffy Club of Garamisha, and Candle Rinna in a mask, obviously, he had Murat, Murat, and Paslova.

Der Deirikis brew en rood shall de vis is meer tarrent er hibber dagen. Glint is chan of ron a honeyger a sail de nation moon, agus faunen of ron hinna er de weilin. Bij mislek hele shall en

0: Ne hoz om een jaan, een geen elle, ongoedelijken. Als je diante goed dasten, kan er een jolve ro groeige reinge. Dit is waar gold is in de vennehie. Snijger is een stak naar machere. Ta anna has er om goeilen pisteschen a gum.
1: Anna jol, daar no. Kine hier met stokse gesten son. Tugget de nish de gant of a volhokan dinne vi kailte, and gus a lan a mail of dine, nor de hashi of helton valiv. Mar vi aber se chan, ta kutienta gomagen, kuine art e leide. Midig me hun or te chlishent, grev dan da hayas sa, nu im hurimse dan ta cho heimlish, in nishiv.
2: Fille a vi ishtlio gur, in son ochtu ishtiag, der er med fjernan shahai gishan plemen, is het de zachte hoogte wie je dier geweest je aan ben geen te bejaagiger en andere gehoorlijke is schlief goed. Als er haar liggen wie reis was in ander woon. En er haar een boeige en dan een boeige in een gewoon. Als jullie ze ook schlief goed goed in ander woon. Als door ze een geert goed dan vies een kind te gaan als kan een grip. Stigen anger won. Agus en son dutsch in tadna kuit dan chine as kian na hua. Sorellig. Jirsi abnadine a vi heimpel na hua. Triduan shir agus ligente lui er a hilling. As och dies a christa smere denig schlegum chun lui er milling. Maris lum fein da hev na likke a kiusch a maan. Allah is the himmel,